0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Jouw radio, jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Men stelt nu voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboedare is overleden, dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in dat vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopig akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropend worden en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend en vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Nog droog en koelt niet veel af vannacht. De temperatuur rond 18 graden. Voor de nacht dus. Morgen opnieuw veel zon. 31 tot 32 graden. Vrijdag nog warmer. 34 tot 35 graden. Ook in het weekend tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Maar de kans op onweer wordt erg groot tegen de avond.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
4: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Ik ben die motiverende tuinman. Die met 2 handen heel veel kan.
6: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
5: Een motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
6: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
4: Dit is Radio Accent.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget.

0: Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: In Gent heeft de politie sinds de start van het zomerseizoen op 1 mei al 81 processen verbaal opgesteld aan de Blaarmeersen. Het gaat onder meer om drugsbezit, diefstallen, illegaal wapenbezit en exhibitionisme. Vorig jaar waren dat er 33 in de eerste 3 weken en dit jaar staat de teller dus al na 7 weken op 81. En nog in Gent waarschuwt de Vlaamse Milieumaatschappij opnieuw voor blauwalgen op de watersportbaan. Watersporten zoals roeien worden afgeraden en gebeuren op eigen risico. Zwemmen blijft er verboden. In Dendermonde is watermaatschappij Faris gestart met de restauratie van de beschermde watertoren aan Bastion 5 op de vroegere militaire site. Een nieuwe functie voor de toren bleek financieel niet haalbaar. De werken die zullen afgerond zijn tegen midden 2027. Vlaams minister Hilde Krevits wil dat burgerlijke huwelijken in elke gemeente minstens op 1 dag gratis kunnen plaatsvinden. Ze laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit eerdere cijfers blijkt dat in ruim de helft van de gemeenten geen enkele dag gratis trouwen mogelijk is. In Adegem heeft een start-up een nieuwe verpakking op basis van champost ontwikkeld. Dat is de groeibodem die overblijft na de champignonteelt. De eerste bio-champignons in die duurzame verpakking liggen intussen in de supermarkt. In Sint-Niklaas heeft cultuurcentrum Snik op de eerste verkoopdag van het nieuwe cultuurseizoen al meer dan 15.000 tickets verkocht. Dat is bijna de helft meer dan vorig jaar en meteen het hoogste aantal ooit op één dag. Het cultuurcentrum in Sint-Niklaas kreeg vorige maand een nieuwe naam en ook een nieuwe huisstijl. In Oudenaarde hebben brouwerijen Roman en Liefmans voor het eerst samen een bier gemaakt. De Brouwers Blend is een limited edition en zal te verkrijgen zijn tijdens de bierfeesten. Al even brouwen we naast elkaar, zeggen ze. En eigenlijk is het gek dat we nu pas samenwerken, klinkt het nog.
0: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Supermarkt de Loor Massemen.
4: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
6: Toe aan beter slapen. Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
3: Radio Accent.
2: Love the 90s.
4: Love the

0: voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blij.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen veel kan.
3: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
2: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen veel kan.
3: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
4: Love the 90s.
5: Love the 90s.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaas à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: de laatste keer dat je echt stilstond. Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Jouw radio. Jouw ritme.
4: Radio Accent.
3: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
5: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor vandaag en morgen geldt in heel het land code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen. Dat is bijna 28% meer dan het jaar ervoor. Want als je het niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis een beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker, doordat het fiscale systeem natuurlijk al maar complexer wordt. En ja, die belastingaangifte telt steeds meer en meer codes. Om de rechtbanken niet te belasten, die nu al sterk overbevraagd zijn, kan je dus dat beroep doen op zo'n bemiddeling. Koning Filip krijgt vandaag bezoek van Oekraïns president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de Europese top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Over die militaire steun beginnen sommige mensen te twijfelen dat het alweer over geld zal gaan. Het Frans parlement heeft toestemming gegeven voor een besparing op de studiebeurzen. De voorbije maanden was er veel kritiek op dat voorstel van de Vlaamse regering. Volgens Frans minister van Onderwijs Demir is de besparing niet alleen verdedigbaar, maar ook nodig om het systeem van de studiebeurzen in Vlaanderen ook in de toekomst overeind te houden. Zoals vermeld, zeer warm weer vandaag met temperaturen tot 32 à 33 graden. Tegen de avond al kans op een lokaal hitteonweer. Voor morgen dan is het hek helemaal van het dam. Temperaturen 35 graden, mogelijk zelfs 36 in de Kempen. 'S Nachts koelt het niet af, bijna niet af. De temperatuur blijft dan rond de 20 graden hangen.

0: voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dochter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
4: Radio Accent.

0: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: In de Denderstreek zijn 5 nieuwe projecten gestart die de economische groei moeten versterken. Ze focussen op opleiding en mobiliteit en moeten tegen eind 2028 afgerond zijn. De initiatieven die volgen op de oproep van de Dender gemeenten in 2024 om meer te investeren in de regio. In Wetteren verliest de school voor buitengewoon onderwijs Sint Lodewijk vanaf volgend schooljaar 5 van haar 22 schoolbussen. Dat heeft de lijn beslist, al benadrukt de vervoersmaatschappij dat de gesprekken nog lopen. De directie die vreest dat leerlingen voortaan nog vroeger klaar moeten staan. In het station Gent-Sint-Pieters heeft de NMBS het ventilatiesysteem boven enkele perrons sneller laten inschakelen dan wettelijk vereist is. Dat moet tijdelijk de geurhinder van dieseltreinen beperken in afwachting van een structurele oplossing. In Sint-Niklaas sluiten volgend schooljaar 12 basisscholen aan bij Smullen op School. Dat is een project dat gezonde voeding aanbiedt en het gaat om 3.412 leerlingen. In Gent heeft het AZ Jan Palfijn een nieuw sportmedisch centrum geopend. Niet alleen topsporters, maar ook recreatieve sporters die kunnen er terecht voor begeleiding en medisch advies. Sportartsen die werken er samen met onder meer cardiologen.

0: voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestival. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 9.

bevestigt dat het samen met Amerika het akkoord heeft ondertekend dat een eind maakt aan de oorlog in het Midden-Oosten, zoals eerder aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. De tekst van het memorandum van overeenstemming van Islamabad is definitief vastgesteld door de ondertekening door de presidenten. Het is nu tijd om de uitvoering van de overeenkomst op de proef te stellen, verklaarde de woordvoerder van het ministerie, Ismail Baghaei, geciteerd door persbureau IRNA. Hij voegde eraan toe dat de ondertekening elektronisch had plaatsgevonden en dat er een ondertekeningsceremonie nu toch niet echt op zijn plaats is. Maar het akkoord is dus ondertekend. Het is een nederlaag voor de VS, zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Zij vinden dat ze gewonnen hebben. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Amerikaanse collega Trump trouwens ontvangen in het kasteel van Versailles. De wereldleiders dineerden er na de G7-top in het Franse Evian. Trump is in Versailles voor een werkdineetje waarin Frankrijk onder meer over de invoerheffingen wil praten. Vermoedelijk willen ze daar wat regelen. Na de G7-top hebben de Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump een gesprek gehad met de Oekraïense president Zelensky. Een coördinerend gesprek dat veel zou kunnen veranderen, schrijft Zelensky op X. We hebben vrede nodig, is de boodschap. De oorlog moet zo snel mogelijk stoppen. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurt eind deze maand een reddingsmissie naar een van haar ruimtetelescopen. Die is sinds 2024 sneller dan verwacht naar de aarde aan het zakken. Als de reddingsoperatie mislukt, zal de ruimtetelescoop over enkele maanden neerstorten op aarde. Vandaag veel zon en warm, 33 graden. Tegen vanavond kans op onweer, dat is plaatselijk. Vrijdag en de dagen daarna tropisch warm, met vrijdag mogelijk 35 tot 36 graden en kans op hevige onweders in de avonduren.

0: Veilig rijden, het hele jaar door. Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
2: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle Dries 40 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkens à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: veilig rijden, het hele jaar door, dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus dus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Jouw radio. Jouw ritme.
4: Radio Accent.
3: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
4: Radio Accent.
3: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw ritme. Radio Accent.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is Restaurant Mont Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is Restaurant Mont Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21, via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
5: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: veilig rijden het hele jaar door? Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
0: Veilig rijden, het hele jaar door. Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Poeling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Poeling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Tattoo Gino en zijn team zijn gespecialiseerd in elk soort tattoo dat je wenst. Gino is de permanente make-up artiest nummer 1. Bij dokter Natje kan je terecht voor het verwijderen van tattoos, piercing, BB Glow en carbon peeling. Nieuw bij Tattoo Gino is Bow Smile. Daar kan je al vanaf €50 terecht om op een veilige manier je tanden te laten bleken. Tattoo Gino, van Kromphoutstraat 24 in Wetteren. Bel 09 369 67 99.
1: Ook jij luistert Radio Actie.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Minister van Defensie Franke overlegde vandaag met de andere NAVO-lidstaten over de ontplooiing van Belgische troepen. De missie moet helpen om de strategische zeestraat vlot en veilig mijnvrij te maken na het recente Amerikaans-Iraanse akkoord. Want laat ons duidelijk zijn, zegt Franke, als ook wij goedkopere olie willen die door de straat van Hormuz komt, ja, dan moeten we ons steentje bijdragen en dus daar ook onze rol spelen. Een nieuwe studie van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs toont aan dat partydrugs aan populariteit winnen met een opvallende piek voor ketamine. Waar in 2003 amper 1% van de uitgaanders mee experimenteerde, steeg dat cijfer in 25 naar 12%. Er wordt gewaarschuwd voor ernstige, soms onherstelbare schade aan de blaas, urinewegen en nieren. Het aantal geopende dossiers over een haperende werking van justitie is vorig jaar gestegen naar 420 en dat is een toename van 20% op jaarbasis en een stijging van 85% op 5 jaar tijd. De klachten gaan hoofdzakelijk over ellenlange wachttijden en gebrekkige communicatie. De Hoge Raad vraagt extra bevoegdheden om sneller te kunnen interveneren. De Wereldvoetbalbond heeft al zeker 300 frauduleuze websites geïdentificeerd die valse WK-tickets aanbieden. Misleide supporters verloren daardoor al duizenden euro's. De FIFA benadrukt om uitsluitend via het officiële verkoopkanaal tickets aan te kopen. Drievoudig Olympisch kampioen Navitiam verschijnt volgende

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaas à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Droom je van een cruise, een groepsreis, een verre bestemming of een ontspannende citytrip? Bij TUI-expert Reizen Stalens in Wetteren krijg je een persoonlijke aanpak en advies dat past bij jouw wensen. Met onze ruime kennis van hotels, activiteiten en bestemmingen zorgen wij voor een zorgeloze reis van begin tot eind. Bezoek reizenstalens.be, kom langs in de Florimond Leirenstraat 4 in Wetteren of bel 09-369-2948. Reizen Stalens. Wij zorgen voor jouw geslaagde reis.
2: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
3: Spar de Loor Massemen.
2: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Supermarkt de Loor Massemen.
2: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
4: Elke dag opnieuw op jouw ritme.

0: iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
1: In de Denderstreek zijn 5 nieuwe projecten gestart die de economische groei moeten versterken. Ze focussen op opleiding en mobiliteit en moeten tegen eind 2028 afgerond zijn. De initiatieven die volgen op de oproep van de Dender gemeenten in 2024 om meer te investeren in de regio. In Wetteren verliest de school voor buitengewoon onderwijs Sint Lodewijk vanaf volgend schooljaar 5 van haar 22 schoolbussen. Dat heeft de lijn beslist, al benadrukt de vervoersmaatschappij dat de gesprekken nog lopen. De directie die vreest dat leerlingen voortaan nog vroeger klaar moeten staan. In het station Gent-Sint-Pieters heeft de NMBS het ventilatiesysteem boven enkele perrons sneller laten inschakelen dan wettelijk vereist is. Dat moet tijdelijk de geurhinder van dieseltreinen beperken in afwachting van een structurele oplossing. In Sint-Niklaas sluiten volgend schooljaar 12 basisscholen aan bij Smullen op School. Dat is een project dat gezonde voeding aanbiedt en het gaat om 3.412 leerlingen. In Gent heeft het AZ Jan Palfijn een nieuw sportmedisch centrum geopend. Niet alleen topsporters, maar ook recreatieve sporters die kunnen er terecht voor begeleiding en medisch advies. Sportartsen die werken er samen met onder meer cardiologen, orthopedisten en pediaters. Gisteren was de R4 in Merelbeke richting Gent dicht. De weg die moest volledig vrij zijn om een nieuwe sluisdeur te vervoeren naar het sluizencomplex op de ringvaart. De deur die vervangt een oud exemplaar dat scheuren en vervormingen vertoonde. Ronse krijgt ook in beroep geen gelijk in zijn klacht tegen de Belgische staat over de taalwetgeving. Als faciliteitengemeente moet de stad tweetalige dienstverlening voorzien en Ronse die vroeg een schadevergoeding voor de extra kosten die volgens het stadsbestuur oplopen tot in de miljoenen.
0: Meer regionieuws via

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Met een eigen broodautomaat naast de deur zijn er altijd vers brood en sandwiches te verkrijgen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7, op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten. Supermarkt de Loor Massemen. Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is Restaurant Mont Blanc.
4: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
3: Restaurant Mont Blanc.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In de Denderstreek zijn 5 nieuwe projecten gestart die de economische groei moeten versterken. Ze focussen op opleiding en mobiliteit en moeten tegen eind 2028 afgerond zijn. De initiatieven die volgen op de oproep van de Dender gemeenten in 2024 om meer te investeren in de regio. In Wetteren verliest de school voor buitengewoon onderwijs Sint Lodewijk vanaf volgend schooljaar 5 van haar 22 schoolbussen. Dat heeft de lijn beslist, al benadrukt de vervoersmaatschappij dat de gesprekken nog lopen. De directie die vreest dat leerlingen voortaan nog vroeger klaar moeten staan. In het station Gent-Sint-Pieters heeft de NMBS het ventilatiesysteem boven enkele perrons sneller laten inschakelen dan wettelijk vereist is. Dat moet tijdelijk de geurhinder van dieseltreinen beperken in afwachting van een structurele oplossing. In Sint-Niklaas sluiten volgend schooljaar 12 basisscholen aan bij Smullen op School. Dat is een project dat gezonde voeding aanbiedt en het gaat om 3.412 leerlingen. In Gent heeft het AZ Jan Palfijn een nieuw sportmedisch centrum geopend. Niet alleen topsporters, maar ook recreatieve sporters die kunnen er terecht voor begeleiding en medisch advies. Sportartsen die werken er samen met onder meer cardiologen, orthopedisten en pediaters. Gisteren was de R4 in Merelbeke richting Gent dicht. De weg die moest volledig vrij zijn om een nieuwe sluisdeur te vervoeren naar het sluizencomplex op de ringvaart. De deur die vervangt een oud exemplaar dat scheuren en vervormingen vertoonde. Ronse krijgt ook in beroep geen gelijk in zijn klacht tegen de Belgische staat over de taalwetgeving. Als faciliteitengemeente moet de stad tweetalige dienstverlening voorzien. En Ronse die vroeg een schadevergoeding voor de extra kosten die volgens het stadsbestuur oplopen tot in de miljoenen.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Airshop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepairshop. Dat is snel gefixt.
1: Veilig rijden, het hele jaar door. Dan kies je voor een Toyota van bij Garage Badisco uit Wetteren en Herzelen. Een nieuwe wagen nodig of een Toyota Certified tweedehands voertuig? Kom dan gerust eens langs in de showrooms van Garage Badisco. Of je nu kiest voor een hybride, benzine of dieselwagen. Een stadsauto, middenklaswagen, een wagen uit het topsegment, een sportieve coupé of stoere Landcruiser. Ook voor onderhoud en herstellingen kan je bij ons terecht. Bij Garage Badisco vind je steeds de wagen die bij jou past. Garage Badisco, Acaciastraat 31 in Wetteren en Stationstraat 23 in Herzelen. Toyota, altijd beter, altijd verder.
2: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Dit is Radio Accent.
3: Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 0.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent.
3: Hoog bezoek op het Koninklijk Paleis in Brussel. Koning Filip heeft vanmiddag geluncht met Oekraïns president Zelensky. Zelensky vroeg zelf om het gesprek om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Ze bespraken onder meer enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Vanaf morgen starten de Verenigde Staten en Iran met vredesonderhandelingen over het Midden-Oosten. Gisteravond ondertekenden beide partijen al een intentieverklaring. De gesprekken vinden plaats in Zwitserland. Beide landen krijgen 60 dagen de tijd om alle punten concreet uit te werken. Of de Amerikaanse president Trump zelf erbij zal zijn morgen is onduidelijk. De kalender voor het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League is bekend. De openingsmatch op vrijdag 7 augustus is Club Brugge tegen promovendus KV Kortrijk, meldt de Pro League. Union trapt de dag daarna af tegen Westerlo. Anderlecht speelt op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden trouwens 18 clubs om de titel in de hoogste klasse in plaats van 16. Ja, en dan hebben we nog dit. Een jaar na de verwoestende natuurbrand in het Nationaal Park Hoge Kempen is er nog geen nieuw branddetectiesysteem. Vlaams parlementslid en burgemeester van Aston Suurs waarschuwt dat de natuur nog tot 2027 kwetsbaar blijft omdat we afhankelijk zijn van mensen die op een brandtoren staan tijdens de kantooruren. Maar minister van Omgeving Broens spreekt de kritiek tegen. De burgemeester houdt vol en zegt dat na de kantooruren niemand nog controle houdt en dat het branddetectiesysteem er dus niet is. Het blijft warm, bijzonder warm, heet zelfs. Temperaturen kunnen oplopen tot 33 graden. Vanavond kans op een plaatselijk onweer. Morgen stijgt de kwik tot 35 graden en loert er 's avonds opnieuw stevig onweer. Ook in het weekend zonnig en snikheet met temperaturen tot 35 graden. En de hittegolf houdt ook begin volgende week aan.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Ook jij luistert Radio Accent.

0: the workaholic.
1: Love the 90s.
2: Love the 90s.
1: Radio Accent.

jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Ook jij luistert Radio Accent.

jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

We get it a fee.

Iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

iau radio, iau ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.